Maar verschillende Gooby na in budgetten. Voor Pien, we hadden nooit.

Als de stilman zingen, wat fijn dat ik nog smokende water. Ik heb je was. Ja, ze ben ik in gas, Gobi. Ja. Oh.

6 uur. Hij is 6 minuten oud, zo. Die was net niet samen tot 6 uur. Ik heb al niet trillen. Als je een voetpins hebt, kijk je mij voor mijn Elsker trillen. Ja, hij vraagt ze mij net. Hij lust hier al trillmeister. Hij is een mensen open. Hij is nu de goede spelers in de open. 12-72. Party FM, mellemrum og så besked. Det er sådan, det skal være. Jeg vil gerne høre fra jer. Jeg vil gerne læse, hvad I har at skrive til mig. Ros, ris, hvad fanden ved jeg? Og så siger fodpin, nej, ris, nej, så tror folk bare, vi er blevet gift. Nej, det duer ikke, fodpin. Jeg vil aldrig nogensinde gifte mig med en Bornholm, og hun slår op hver kvarter.